0: Mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is NAC.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Ik zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Zaterdagavond speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
5: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
4: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
6: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
4: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten.
8: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Lekker Thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
3: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
5: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
3: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Denk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten.
8: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
4: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
3: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
5: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
3: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Met
2: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: 107.2 FM.
1: En dit is Helmond.nl.
0: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finale te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Anne.

0: Water speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Anwee.

0: Nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek.
0: Ontdek je.
1: Op Dit is Helmond Radio.
0: Dit is Helmond Radio.
2: Door het raam kijkt hij naar buiten.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Save the world.
1: Helmond, ontdek je hier.
2: Dit is Helmond.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Aan het werk.

0: muziek.
1: Ontdek je.
0: Op Dit is Helmond Radio.
1: Dit is Helmond Radio.

0: Zometeen.
1: Aaron D. On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dionair. Aaron.
4: Goedemiddag.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
4: Het is weer vrijdagmiddag. Dit is Helmond Radio. Mijn naam is Aaron en dit is Aaron Dionair inderdaad.

0: weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Aflevering 731, 11 september 2026 is het. We gaan lekker beginnen met heerlijke muziek. Teddy Swims is dit en Break Up in Reverse. Welkom, tof dat je luistert.

Ja, we rollen zo de ethische rubriek in. Zometeen Rick Astley, Sabrina onderweg. En we beginnen natuurlijk met deze klassieker. Bad, Michael Jackson in So 80s bij R&D On Air. Dit is Helmond Radio.

Michael Jackson en Bad Audio. Verzoekjes, suggesties, opmerkingen, het is allemaal welkom. AaronDeonAir@ditishelmond.nl AaronDeonAir@ditishelmond.nl DM'tjes ook welkom. Facebook, Instagram, @AaronDCrew of @ditishelmond. En het WhatsApp-nummer van de studio is 0492-553387. Dus wat je ook allemaal kwijt wil, het kan allemaal naar de WhatsApp hier in de studio. 0492-553387. We gaan lekker door met muziek. Zometeen onderweg. Sabrina, Boys en dit is Rick Astley. Never Gonna Give You Up. En weer een nieuwe So 80's. Waarin we iedere week drie knallers van hits uit de jaren 80 laten horen.

0: Nice, inderdaad. Sabrina, dat waren ze weer. De drie knallers van hits uit de jaren 80 natuurlijk. Hè. En ja, ik ben toch wel benieuwd wat het weer gaat doen. Als je nu naar buiten kijkt, ook tot heel grijs hier in Helmond. Het is niet al te warm. De grote vraag is, blijft dat zo? Nou, we gaan het horen uiteraard in het Dit is Helmond, Helmonds weerbericht.
1: Ja. Dit is Helmond weer.
0: Ja, vandaag is het regelmatig nat en bewolkt. Toch breekt de zon ook soms door en wordt het zo'n 19 à 20 graden. Voorlopig is het licht wisselvallig. Zo is het zaterdag vaak droog, terwijl het zondag weer vaak regent. Aan het begin van de aankomende week loopt de temperatuur toch weer verder op. Met op dinsdag een mooie zomerse dag met 25 graden en veel zon.

0: vorige week hadden we weer een hele gezellige uitzending van R&D on Air XL uiteraard. Met een hele toffe studiogast. Tom Spoor over Still Here, de shortfilm voor en door jongeren. Hij schoof aan vorige week hier aan tafel bij ons. En mocht je dat nou gemist hebben, dan kun je die uitzending altijd terugluisteren natuurlijk via ditishelmond.nl. Gemist radio, even zoeken op 4 september 3 uur. En daar vind je de uitzending terug. En vooruitblikkend op de volgende XL-uitzending 2 oktober. Dan is het weer zover over 3 weken. De eerste van de volgende maand uiteraard. R&D on Air XL van oktober. En dan is niemand minder dan Chase Maals onze studiogast. Ook kind aan huis. Is veelvuldig de gast geweest in het verleden ook. Heeft een nieuwe single uitgebracht, Fall in Love. En heeft in het verleden een hit gescoord met Roxanne Hazes. Het wordt tijd dat we hem dus ook weer aan de spreekwoordelijke tand gaan voelen. 2 oktober schuift hij aan hier bij R&D on Air, bij Dit is Helmond Radio. En je kan ook altijd eventjes onze vlog checken, hè, want daar laten we ook regelmatig beelden zien van kijkjes achter de schermen hier, hoe het eraan toe gaat bij de lokale omroep uiteraard. Zo was vorige maand Noah Lintermans te gast. En die vlog is afgelopen 1 september online gekomen. Dus die kun je even checken op youtube.com/R&D Crew. Dat is youtube.com/Aaron D. Crew uiteraard. Ja, op YouTube. Iedere eerste van een nieuwe maand publiceren we daar een nieuwe vlog met altijd ook even een kijkje achter de schermen hier. Behind the scenes van de omroep. We hebben natuurlijk altijd hele boeiende, maar ook gezellige studiogasten tijdens R&D on Air XL. Maar nog veel meer. Luister maar.
1: Elke eerste vrijdag van de maand.
2: R&D on Air XL.
1: Artiesten in de studio.

0: Rijnmond Radio.
1: Zo is dat. We gaan lekker door met muziek. De 90s rubriek. Drie knallers van hits uit de jaren 90. Met dit keer in het teken van Eurodance. Zometeen de Two Brothers on the Fourth Floor. Fried to the Starry Night. Fly Away. Maar eerst Two Unlimited. MUZIEK

0: Utrecht en van Stiphout tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond. And to my fantasy, your choice may be.

Ja, Teaspoon en Fly Away van het album Lexicon of Melody was uit begin 97. En het was de voorloper van die hele grote hit. Die kwam dus daarna in de zomer van 97. De grootste hit voor Teaspoon ever, Sex on the Beach. Wie kent het niet? Dit was een iets minder grote hit, maar desalniettemin een heerlijke plaat natuurlijk. Fly Away. En daarvoor Two Brothers on the Fourth Floor, 1995, Fly Through the Starry Night. En uit 94, daarmee staken we van wal deze editie van So 90s, Too Unlimited en No One. Goed, het is de hoogste tijd voor de Rainbow Fetish Hitparade Top 5. 5 tracks welke de afgelopen week het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay fetish scene. Met name de sportswear community in stories, reels en posts. Nou, dit weekend is natuurlijk ook Folsom Europe, wat jaarlijks plaatsvindt in september in Berlijn. Is gisteren begonnen, duurt tot aanstaande zondag. En daarin worden ook nogal wat stories gedeeld en reels natuurlijk op de officiële Insta van Folsom Europe. Dat kun je natuurlijk allemaal opzoeken. En daaruit is dus de top 5 weer samengesteld. We gaan hem even voorlezen van 5 naar 1. En daaruit gaan we dan 1, soms 2 liedjes draaien. Op 5, Aaron D, Let's Get Kinky. 4, One Dick met Sexy Boy. Noctivum, Pulse vinden we dan op 3. En op 2 van die lijst Madonna en Kylie Minogue met Love Sensation. Op 1, Boy Glass en Good Boy. Deze week, week 37, 2026, op 1 in de Rainbow Fetish Hitparade Top 5. Deze Hitparade Top 5 wordt wekelijks in een Insta-story gepubliceerd op het account @MrSportswearNL. Dus even volgen natuurlijk, even kijken. @MrSportswearNL op Instagram. Wij gaan draaien uit die lijst de nummer 1. Ook nieuw overigens in de lijst. Veelvuldig gebruikt de afgelopen week op de socials. Boy Glass. Dit is Good Boy. Deze week op 1 in onze Rainbow Fetish Hitparade Top 5.

om in de sfeer te komen van Folsom Berlijn, Europe. Mocht je dan wel heen gaan, uiteraard. Nou, omdat het kan, draaien we er gewoon ook de nummer 5 even achteraan. Mijn eigen plaatje. Ja hoor, staat in de Fetish Hitparade Top 5 op 5. En in de Dutch Pride Chart 30, ja, van PD Radio op 24.

Ja, op 24 staat hij momenteel in de Pride Dance Chart 30 van PD Radio Amsterdam. En ja, dat vind ik wel even het voornoemen waard. Want daar ben ik bijzonder blij mee en heel erg trots op uiteraard. Mijn laatste single hoorde je, Let's Get Kinky, waarvan de videoclip ook op YouTube te bewonderen is uiteraard. En nog steeds hier in die top 5, de Rainbow Fetish Hitparade top 5. Net met de hakken over de sloot op 5 inderdaad. Goed, we gaan lekker door met muziek. Zometeen Dani Minogue en Soul Seekers. Perfection onderweg. Straks rond de klok van 3:45, 4:10. Weer een nieuwe tipparade. 3 nieuwe releases welke getipt worden voor onze Interactive Power Chart uiteraard. Maar eerst Lady Gaga. Dit is Disease. In R&D on Air bij Dit is Helmond Radio.

Dani Minogue hoorde je en de Soul Seekers en Perfection. We gaan lekker door met de tipparade van deze week. Al een aantal weken zweven ze in de tipparade. Zurb met Metallic Lips is dit en Swalee.

dat was hem weer. Zerps zwerft al een aantal weken in de tipparade rond. Deze week wederom tip 3, Metallic Lips. En ja, wie weet, volgende week wel in onze Interactive Power Chart. Straks gaan we weer vertellen hoe je dus jouw stem kan uitbrengen op jouw favoriete plaat van dit moment. Hè? Om zo dus mee te helpen de lijst samen te stellen. We gaan door met tip 2, inderdaad. En ja, er hoort eventjes wat voorgeschiedenis aan vooraf te gaan. Want die vrouw, die kennen we van onder andere deze gigantische hit. Luister even mee.

Ja, heel aanstekelijk natuurlijk. Wie kent het niet? Wordt nog steeds gedraaid op vele radiostations wereldwijd. Was een nummer 1 hit in 1991. Dance diva uit de Verenigde Staten. Scoorde nog 2 hits. Ja, wat dacht je van deze? In 1994, 3 jaar later, kwam ze terug met deze knaller van een hit. 100% Pure Love. En een tweede album, Storyteller.

Een dance diva met klasse en een geheel eigen stemgeluid. Nou, ze bleef nummers uitbrengen, maar die werden toch niet echt grote hits. Tot 2007. Toen werd ze gevraagd door Alex Gardino, Italiaanse producer en DJ, om Destination Calabria in te zingen.

Nou, ze treedt nog steeds wereldwijd op. Maakt er iedere keer weer een feestje van op het podium. En ze heeft een nieuwe single uitgebracht. En ja, die vinden we toch wel echt zeker een tipperader waardig. Crystal Waters, terug in 2026 met Still in Love. Luister en oordeel zelf. Yeah.

0: Nieuwe clubplaat van Crystal Waters, Still in Love. Tip 2 in de tipparade deze week. Komen we automatisch uit bij tip
1: 1.
0: De nieuwe Maupie en Just a Little Bit More. Blijf erbij. Tot zo. Aan de andere kant van het nieuws van 4 uur zijn we terug met uur 2, deel 2. Erwin Dionne.

0: Zometeen meer.
1: R&D On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dion Air. Met Aaron.
7: Ja, welkom terug.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
7: Daar zijn we weer. Uur 2. Aaron Dion Air. Dit is Helmond Radio. We gaan lekker beginnen en van wal steken met onze Interactive Power Chart van deze week. Week 37-2026. De interactieve hitlijst top 10, mede samengesteld door het luisterend publiek. Hoe kun je je stem uitbrengen op jouw favoriete plaat? Nou, dat gaan we straks nog eens vertellen. Eerst inderdaad de hekkensluiter van deze week op nummer
0: 10.
7: Dit is Needy, de nieuwe Ryan Sounds.

0: allernieuwste Will.i.am en Lil Mr. E en Toxica. Sick as Foos hoorde je. Eerste week dat ze meedoen in de lijst. De enige nieuwe binnenkomer ook. Op nummer 9 deze week hoorde je. Brengt ons bij de nummer
1: 8.
0: La Belinda en La La Lekker.
2: Hey, ik moet je wat vertellen.

0: la lekker.
1: La Belinda, la la lekker. Deze week één plek omhoog naar de 8e plek in onze Interactive Power Chart van deze week. Zometeen gaan we door, maar eerst actuele nieuwsberichten van ditishelmond.nl. Ja, ik zat mijn eigen interview even te lezen. Dat is wel leuk. De hele maand september brengt Dit is Helmond tijdens de Rabo Club Support een aantal interviews met verschillende medewerkers, zodat je een kijkje achter de schermen krijgt bij de lokale omroep van Helmond. Op deze manier geven we je een beeld van wat er door iedereen allemaal wordt gedaan en waarom het juist zo belangrijk is dat je op Dit is Helmond stemt bij Rabo Club Support. Stemmen kan tot en met dinsdag 29 september via de app van de Rabobank of via de website door in te loggen op de bankomgeving. Onderaan in dit artikel vind je een uitgebreide uitleg over hoe je je stem kan uitbrengen op Dit is Helmond. En dit artikel is dan weer te vinden op ditishelmond.nl uiteraard. Voor de interviews stellen we telkens 10 vragen aan verschillende Dit is Helmond medewerkers. En deze keer liggen de 10 vragen klaar voor mij. Voor R&D, ja. Nou, wil je weten wat die vragen zijn en hoe ik daarop heb geantwoord? Je kan het hele artikel dus nalezen, inclusief de uitleg hoe je kan stemmen op Dit is Helmond bij Rabo Club Support. Tot 29 september heb je de tijd en raadpleeg even ditishelmond.nl. De rijke geschiedenis van Helmond staat komend weekend weer centraal tijdens de Open Monumentendagen. Hierbij openen tal van monumenten zaterdag en zondag hun deuren voor bezoekers. Dit jaar staat het landelijke thema water centraal. In Kasteel Helmond presenteert stadsarcheoloog Theo de Jong een mini-expositie waarin bezoekers kunnen zien welke belangrijke rol water door de eeuwen heen heeft gespeeld in de ontwikkeling van onze stad. Daarnaast is er een tentoonstelling te bekijken die is samengesteld door leerlingen van het Varendon College. Meer lezen hierover op ditishelmond.nl. En de oversteekplaats Zuidende aan de Kasteeltraverse in Helmond is weer geopend voor automobilisten. Auto's kunnen oversteken naar de Stationsstraat. Voor voetgangers en fietsers blijft de oversteekplaats nog even gesloten. We zien dat veel voetgangers door het werkgebied lopen. Dat is gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor de mensen die aan de weg werken, aldus de gemeente. Daarnaast zouden de overstekende voetgangers ook voor extra vertraging kunnen zorgen bij de werkzaamheden. Hoe minder verstoringen er zijn, hoe sneller de aannemer het werk kan afronden. Dus doe dat dan ook. Ja, we gaan verder met de lijst. Interactive Power Chart. Straks gaan we je nog eens vertellen hoe je je stem kan uitbrengen op jouw favoriete plaat van dit moment. Want op die manier draag je je steentje bij en help je dus deze interactieve hitlijst mee samenstellen. Straks komen we daar uitgebreid op terug. Maar eerst gaan we lekker door. Met de nummer 7 inderdaad, Troy Sivan en zijn allernieuwste She's the Best. In onze Interactive Power Chart op nummer
2: 7.

0: when you move like that.
1: Clooney en Prospa, Good Girl, featuring Tristan Henry, hoorde je. Eén plek omhoog van 7 naar 6 in onze Interactive Power Chart. Daarvoor op 7, één plek omlaag, Troye Sivan en She's the Best. We gaan lekker door met de lijst. Op nummer
2: 5.
1: Vinden we, blijven staan op 5 overigens, Yugel en Ultra Nate en Moving to the Sun.

Another 54 Ultra, Talk to You. 12 weken in de lijst. Deze week op 4 nog steeds. Interactive Power Chart wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Stem ook mee en help zo de lijst mee samenstellen. Stemmen doe je door middel van artiest en titel te mailen naar aarondeonair@ditishelmond.nl. Dus aarondeonair@ditishelmond.nl. Of via een DM naar @aarondecrew op de socials. Uiteraard Instagram of Facebook. @aarondecrew. En ja, de hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina. Die is er ook nog steeds. facebook.com/aarondeonair. Dus facebook.com/R&D on air. We gaan lekker door met de lijst. En we zijn gebleven bij de nummer 3. Love Sensation, Madonna en Kylie Minogue.

Ugel en Salto, Jamaican, Bam Bam. Deze week op 2 in onze Interactive Power Chart. Zometeen de nummer 1, maar eerst een overzicht in vogelvlucht van 10 naar 1. Op 10 hadden we Ryan Sounds, Needy, Will I Am, Sick as Foos op 9, Nieuw. Op 8 La Belinda, Lala Lekker en Troye Sivan, She's the Best op 7. 6 Clooney en Prospa en Good Girl. En op nummertje 5 Ugel en Ultra Nate, Moving to the Sun. Another 54 Ultra, Talk to You op 4. En op 3 Madonna, Kylie Minogue met Love Sensation. Op 2 zojuist gehoord Ugel en Salto, Jamaican. En nu op 1, voor de tweede week op 1, Lenny Monsoo. Dit is Wrecking Ball.

Ja, de allernieuwste Wrecking Ball van Lenny Monsoon deze week op de eerste plek in onze Interactive Power Chart natuurlijk. Ja, wil je de lijst nog eens even rustig nalezen? Dat kan op de R&D On Air Facebookpagina. facebook.com/R&D On Air. facebook.com/Aaron D On Air. Daar wordt de hitlijst wekelijks gepubliceerd. Volgende week uiteraard een nieuwe hitlijst. Dan brengt ons dat bij de volgende mededeling. Ja, 2 maandjes is het zover. Woensdagavond 18 november 2026, 19:30. Cacaofabriek Helmond, de popzaal. De allereerste editie van Dit is Helmond Live. Met Ryan Sounds, Thiago da Silva, Aaron D, Diede van den Heuvel, Sylvia Samson, Sam Jansen en nog veel meer namen. Meer info, tickets, cacaofabriek.nl/agenda. Het is een radioprogramma op locatie met live muziek, live artiesten en publiek. Dus je kan daar gaan kijken, inderdaad. Je kan vervolgens ook op de radio luisteren. Leuk concept, al zeg ik het zelf. Ja, het is een samenwerking inderdaad tussen de lokale omroep en de cacaofabriek om dus lokaal en regionale artiesten een podium te bieden. En symbolisch kost die avond, als je daar naartoe wil, €5. Dus wat is nou €5? Steun de lokale artiest en koop een ticket voor €5. Hoef je natuurlijk niet te laten. 18 november, je krijgt er een hele mooie, spectaculaire, muzikale avond voor terug in de popzaal van de cacaofabriek. Midden van de week, op woensdagavond 18 november, dan is het zover. Dit is Helmond Live met al die leuke artiesten. En ja, deze staat daar ook natuurlijk. Die gaat daar weer een feestje van brouwen. Thiago da Silva zal ook van de partij zijn tijdens Dit is Helmond Live op 18 november.

Interviews. Annie Lennox hoorde je. Ja, we hebben nog een paar platen te gaan. Ik laat jullie achter met wat toffe muziek nog. Ondertussen neem ik vast afscheid. Dank voor het luisteren naar deze Erwin Dion Air. Volgende week wederom een nieuwe uitzending. Uiteraard, ik ben er dan eventjes tussenuit. Maar mijn lieve collega's Karin en Jason... die zullen het van mij overnemen, het stokje, voor een keertje volgende week. We gaan even lekker een lang weekend naar de Ardennen. Heerlijk hoor, we zijn eraan toe. Fijn weekend, geniet ervan. En ik ben er over 2 weken weer. Dit is Army of Lovers, Obsession. Daarna Give It To Me, Madonna en Ella Ella van Kate Ryan. Fijn weekend, dag.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Goedemorgen.
5: Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
5: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
4: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
6: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
4: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
8: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

Trouwens, beste luisteraars, een heel oprechte goede avond. We zijn er vandaag bij tot 8 uur. Daarna Teun. En ik heb even een mededeling. Ja, vandaag, precies 25 jaar geleden, 9-1-1, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers die om zijn gekomen en een dierbare.

En zometeen Michael Robinson. Heroes Never Die. En die komt er zometeen aan. Speciaal voor deze mensen.

zo. Best, ja, ik kom er wel even niet op. Ja. Zo, het zit er ook weer op. Back to my roots. Zometeen, jawel, Teun Zenders. Hartstikke idee.

0: Dan kom ik weer een weekje rust. Zo ongeveer. Zo.
1: Ben ik zo druk?
0: Ben ik?
1: Ben ik zo druk dan?
0: Jij niet.
1: Oh.
0: Ik ook niet.
1: Oké.
0: Alle gekheid op een stokje. Zometeen gaan we genieten met 10 zenders. 2 uurtjes lang. En ik wens iedereen nog een heel fijn weekend. En graag tot dan.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden. Die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
3: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
5: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
3: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: We gaan beginnen, Teun. Teun!
7: Yes, zin in. Gerrit, wat hoor ik nou? Je gaat even een weekje uitrusten, zei je net op de radio?
8: Ja, ja, ja.
7: Ik ben net terug van vakantie. Ben ik zo druk dat je nu al een weekje uit moet rusten?
8: Oh, nee.
7: Nee, oké, het ligt niet aan mij.
8: Nee, ook niet aan mij.
7: Oké, nee, gelukkig.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
9: This is the sound of Senders.
10: Met Teun Senders.
7: Yes, en muziek van Elvis Presley.

0: 4.56 billion years ago, there was only silence. Then came the Big Bang, creating a world filled with sounds. Then, 130,000 years ago, humans discovered music. Now, we live in a world that's the opposite of silence.
1: This is a journey into sound.
0: The sound of senders.
2: Ja hoor. Nou. Is dat lang geleden, mensen? Is dat lang geleden? Zei een wijs man ooit. Een hele zomer is voorbij gevlogen sinds ik je voor het laatst sprak, hier op die vrijdagavond. Het is me een eer en een waar genoegen je er weer bij te hebben, hier in het nieuwe radioseizoen, zoals we dat noemen met z'n allen. Dit programma is Return to Sender, zoals Elvis Presley net al zong. Terug op de zender is dat vrij vertaald en dat is fijn. Ik ben blij hier weer achter de knopjes te zitten. Ik mag weer plaatjes draaien zo tot 10 uur vanavond. Hartstikke leuk. Ik mag ook een beetje babbelen. Dat mag allemaal weer. En het wordt nog uitgezonden ook nog. Heerlijk. Dus nou, ik hoop dat jij er ook wel blij mee bent. Het voelt toch weer een beetje onwennig. Ik heb die knopjes hier voor me al lang niet meer aangeraakt. Ik weet ook niet meer precies welke nou ook alweer waarvoor was. Ik heb hier ergens een soort muziekje. Dan moet ik... die moet ik in ieder geval niet hebben. Wacht.
3: Waar zit die nou?
2: Die moet ik niet... Nee, deze. Ja, kijk. Oh. De zon gaat onder. En de radio gaat aan en het zal vast ook een keer ergens over gaan, dat gebabbel tussen de muziek. Soms en soms misschien ook niet. Klinkt mysterieus, hè? Misschien ken je dit programma al lang. Misschien ben je voor de eerste keer bij. Hoe dan ook, nice to meet you. Hallo.

0: Ja. Leuk zo'n zomer, maar op een gegeven moment is hij toch afgelopen. Endless Summer Nights hoorde je. Richard Marx op de vrijdagavond van Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog Niall Horan en Nice to Meet You hier in de Sound of Sanders. En ik heb eigenlijk nog niet eens verteld wat je kan verwachten nou die komende 2 uurtjes hier op de radio. Tenminste, heb ik dat verteld?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, heb ik niet verteld, nee. Hey, normaal gesproken zou ik dan zeggen, ja, straks hoor je Weerman Joost met het Weerman Joost weekend weerbericht. Maar... ja, Weerman Joost is ook iemand die natuurlijk ook gewoon met vakantie mag. Dus die is er vandaag nog eventjes niet. Volgende week dan horen we hem wel weer. Dus straks gaat Weerman Teun een poging wagen. Ja, dat zijn meestal iets minder lange weerberichten dan bij Weerman Joost. Maar goed, met een beetje geluk kan ik ook voorspellen wat het weer wordt dit weekend boven Helmond. Ik hoop het. Ja, en natuurlijk ben ik ook weer het Helmondse nieuws een beetje ingedoken. Toch eens gekeken wat er allemaal gebeurd is in deze stad. Ik ben even weg geweest, dus ik heb er eigenlijk niks van meegekregen. Dus het is weer even lastig. Ik moet weer een dossiertje opbouwen met wat er allemaal aan de hand is in deze stad. En ik moet weer mezelf opnieuw inlezen. Het is, er is een hoop gebeurd toch stiekem. En dat ga ik dan zo meteen toch nog proberen om een klein beetje voor je samen te vatten. Ik hoop dat dat lukt. Ik denk het wel. Ik denk dat ik een heel eind kom. En tussendoor is er ook nog gewoon muziek voor je. Ik heb straks nog iets voor je van Frankie Goes to Hollywood. En ook Mark Amber komt eraan. Eerst muziek van Dan Henley. Dirty Laundry is dit in The Sound of Sanders. Ja, en dan probeer ik nog eventjes een paar Helmondse nieuwtjes van deze week door te spitten. Dan hoor je zo meteen wat eruit komt.
2: Thank you for tuning in to The Sound of Sanders.
3: Sending all the tunes. Stay tuned.
4: Left, right and center. This

0: Dan Henley.
1: Dirty Laundry bij Dit is Helmond Radio. Hey, wij zouden de lokale omroep van Helmond niet zijn als we niet ook eens zouden vertellen wat er allemaal gebeurt in deze stad. En ja, daar heb ik een rubriekje voor.
2: Het hier te keer is niet normaal. Aan de kanaal.
3: Zeg Teun, is er nog wat gebeurd in Helmond?
1: Nou, jazeker. Na deze lange afwezigheid van mezelf in deze stad zou ik ook een overzichtje kunnen maken met wat er deze vakantie allemaal gebeurd is in Helmond. Maar heel eerlijk, ik heb geen idee. In Oostenrijk had ik het veel te druk deze zomer. Ik heb helemaal geen tijd gehad om op afstand ook nog het Helmondse nieuws bij te houden. En nu ik hier weer rondloop heb ik nog niet bepaald het idee dat er heel veel veranderd is. De kasteeltraverse is nog steeds een halve zandbak. Al is het nu wel de andere helft geworden, dus er zit progressie in. Maar dat is het wel zo'n beetje, denk ik. In elk geval staan er wel weer veranderingen op het programma. Zo werd deze week bekend. Als het aan Pro Helmond ligt, komen er namelijk welkomstborden bij de belangrijkste toegangswegen van onze stad met de tekst Welkom in Van Gogh Nationaal Park. De partij wil daarmee zichtbaar maken dat Helmond deel uitmaakt van het onlangs officieel erkende Nationale Park. Hele mond vol. Op deze manier ontstaat er meer aandacht voor biodiversiteit en zijn er meer kansen voor recreatie, aldus de partij. Op zich wel leuk nieuws. We moeten het wel allemaal maar gelezen krijgen onderweg. En dan staan er een hoop borden. Als je Helmond binnenrijdt, welkom in Helmond, bevriend met deze steden. Moeten we ook nog even, ja, bedoel, ik weet niet of we het allemaal gelezen krijgen. Je rijdt er best snel langs af, maar ja, maar het is leuk. Verder deze week in Helmond. Een pakketbezorger sloot zich op in zijn eigen bus. Ja, daar kan ik heel veel over, ja, kan ik heel veel grapjes over maken, maar ik vind het aan zich al best grappig. En nog iets, Helmond is een Nederlands kampioenrijker. Paul Meulendijks heeft afgelopen zaterdag zilver veroverd op het Nederlands kampioenschap palingroken in Korte Hoef. Tussen de ruim 80 deelnemers wist de eigenaar van een zekere Rijpelbergse palingkwekerij zich naar een knappe tweede plaats te roken. Ja, het is een van de weinige plekken waar geen rookverbod is waarschijnlijk. Het is, dat vind ik nou hartstikke leuk nieuws. Ik bedoel, ja, ik moet zeggen, ik heb het deze week druk gehad in Oostenrijk met een eenwielig kampioenschap. Dat is ook een raar verhaal. Maar ik vind dit dan toch eigenlijk ook wel heel erg leuk nieuws. Helmond heeft een kampioen palingroken. Nou ja, volgens mij is dat het wel zo'n beetje. Wat er deze week gebeurd is in Helmond. Oh nee, dat is niet waar. Ik heb nog een leuk nieuwtje. Maar dat vertel ik straks een keer.

minder op de radio. Dus ik denk, als ik hem nou weer een keertje draai, misschien dat meer mensen denken, goh, misschien moeten we daar weer een keertje naar luisteren. Het is zo'n leuk nummer. Jammer dat hij een beetje aan het verdwijnen is. Tenminste, dat is mijn idee. Misschien klopt dat niet. Ik hoop het. Zometeen ga ik een poging wagen. Een poging om Weerman Joost eenmalig te vervangen in het Weerman Joost weerbericht. En eigenlijk, Weerman Joost is onvervangbaar. Dus het wordt echt niet iets wat erop zal lijken. Maar ik hoop dat ik het weer enigszins goed voorspel zometeen. Dan is het geslaagd. Eerst nog even muziek van James Bay. Don't

0: James B., best fake smile in The Sound of Sanders. En ik ben een soort fake weerman op dit moment. Ik moet mijn eigen weerman eventjes vervangen, omdat hij nog met vakantie is. Ik heb eventjes het pak van weerman Joost ook aangedaan nu. En ja, ik moet zeggen, dat voelt toch een beetje gek. Ik zit nu ook op zijn stoel. Het is toch allemaal net anders. Maar we gaan een poging wagen.
1: The Sound of Sanders presenteert...
2: Now here for you is the weather report.
1: Weerman Teun.
0: Ja, dat klinkt toch een beetje gek. Vanavond een graadje of 16. Dat wil zeggen nu. Het is nu ongeveer een graad of 16 buiten. Dat koelt vannacht af naar een graadje of 12. Dus slaap binnen, zou ik zeggen. Morgen dan. Het wordt morgen een lekker warm dagje. Beetje bewolking zie ik. In de ochtend nog wat mist. Bij een graadje of 15. Maar dat wordt in de middag een graadje of 20 tot 22. En het zonnetje kan een beetje achter de wolken vandaan komen. Maar ik zie wel bewolking. Dus verwacht geen volle zon. Ik denk dat insmeren niet per se nodig is.

0: Maar is afgelopen, maar we hebben gewoon een beetje een warm dagje. Dat is prettig. In de avond dan koelt het af naar een graadje of 18. Nog steeds niet verkeerd. Zondag dan. Daar zie ik zo'n regenicoontje erbij staan. Dus dat betekent denk ik dat het gaat regenen. Wel nog bij een prima temperatuurtje. In de ochtend een graadje of 17 en dat wordt 's middags een graadje of 20. En dat voelt volgens deze prachtige weer-app ook als 20 graden. Een beetje bewolking, een beetje regen. Gek genoeg, in de avond een zonnetje. Ja, in de avond wordt het zondag, blijkbaar. Dat zal niet meer na 8 uur zijn, maar nou ja, tussen 6 en 8 komende zondag. Zorg ervoor dat je lekker buiten bent. Een zonnetje en ik zie regen staan, dus wie weet, kans op regenbogen. Bij een graadje of 17 die avond. Kleine blik naar volgende week. Ja, ook zonnetjes achter wolkjes en hier en daar een regendruppel. Je hebt er niks aan als ik het zo zeg. Nee, helemaal niet. Op zich, qua temperatuur prima. Ik zie temperaturen tussen de 19 en de 20 graden volgende week overdag. Hartstikke mooi. Nou, tot zover het weerbericht. Ik ben benieuwd wat Weerman Joost ervan zou vinden.
1: Hoe moeten we dit toch noemen? Ambachtelijke radio of zoiets?
0: Dat denk ik. Goed, we zijn op de hoogte voor wat betreft het weer. Volgende week laat ik het weer aan de professional over. Dan geef ik hem zijn pakje ook weer netjes terug. Ik zal hem nog even wassen. Hey, elke week zoek ik natuurlijk ook een plaatje die een beetje past bij het weerbericht. En ik keek zo naar de weersverwachting en ik dacht, dat is helemaal niet verkeerd. Ik bedoel, het gaat ook een beetje regenen. Nou, dat is op zich wel fijn voor de plantjes, weet je. Het is prima. Dus ik vond het eigenlijk not so bad. Een beetje ver gezocht, ik weet het niet meer. En deze heet zo. Thank you, not so bad. Dimitri Vegas en Like Mike. Het is een cover, of eigenlijk een remake, van het bekende nummer van Dido. Ja, geniet ervan.

0: So our journey takes us into the field of music.
1: The hills are alive with the sound of senders.
2: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
3: Sorry man, ik kan niet.

0: terug gewoon in de tijd.
1: Volgens mij was ik dat nog even vergeten te zeggen aan het begin van dit programma. In dit radioprogramma gaat de muziek alle kanten op. Van links naar rechts, boven beneden, het kan zo gek niet. Je hoorde Dimitri Vegas en Like Mike, Thank You. Samen met Tiësto trouwens. Thank You Not So Bad was dat. En gevolgd door Dio en Sef, een tijdmachine. Ja, ik vond ze op zich wel aansluiten. Dacht ik eerst, toen hoorde ik het net. Ik dacht, het is toch wel anders. Maar prima, het is vrijdagavond en dan kan alles. Hey, zometeen gaan we het weekend op vrijdagavond ook nog eventjes officieel inluiden. Daar heb ik eens een keer een hele leuke manier voor bedacht. Tenminste, ik vind het altijd heel erg leuk. Dat is namelijk een Helmonds lesje. Dus pak alvast je pen en papier erbij. Leg het vast klaar. Voor je neus. Klaar om te schrijven. En dan gaan we zo meteen in het Helmonds woordenboek eens eventjes naar de letter K. En eens kijken wat daar allemaal te leren valt. En als we dan dat lesje hebben gehad, dan is het weekend in Helmond officieel begonnen. Goed? Nou, mooi. Hebben we dat afgesproken. Dat zometeen na muziek van Cher. En If I Could Turn Back Time bij Dit is Helmond Radio.

0: Cher bij Dit is Helmond Radio. En If I Could Turn Back Time. Ja, dat kan trouwens. Ja, dat is trouwens, dat weet misschien niet iedereen. Maar op de radio kunnen wij dat. Dat is heel makkelijk. Op de radio kunnen wij de tijd een beetje terugdraaien. Ik kan gewoon heel simpel. Dat is een heel simpel trucje. Dan moet ik even een paar knopjes indrukken. En even goed opletten.
1: Goedenavond, beste luisteraars.
0: Hoorde je dat? Het was gewoon terug in de tijd. Dat is heel makkelijk. Dat is echt ideaal. Dat is echt geen moeite. Hey, zoals zojuist aangekondigd. Het is tijd voor een klein lesje Helmonds. Om daarmee het weekend in Helmond officieel aan te kondigen en in te luiden. Daarvoor hoop ik dat je inmiddels klaar zit met pen en papier. En dan gaan we daar maar eens aan beginnen. Want ja, het weekend in Helmond kan natuurlijk pas echt beginnen als het kleine lesje Helmonds is geweest.
2: The Sound of Senders presenteert
0: Helmondse
3: Les.
0: Yes, ik heb een prachtig mooi boek van Wim Daniels voor mijn neus liggen. En dat boek heet Het Helmonds Woordenboek. En ik ben toevallig aanbeland bij de letter K. En daar staan wat leuke woordjes bij. Dus ik zou zeggen, schrijft u vooral even mee. Want die prachtige Helmondse taal, dat moeten we gewoon zo nu dan even aandacht aan besteden. En dat moment is nu. Prachtig mooi woordje vond ik klenozzie. Ik herhaal klenozzie. Dat betekent kleinigheid. Prachtig mooi, prachtig mooi. Net als het prachtige mooie woordje klepstuurlijke. Klepstuurlijke. En dat betekent klapstoeltje. Oh, en ik vond er hier nog eentje. Nog zo'n leuk woordje. Dat vond ik knarrie. Knarrie. Dat betekent natuurlijk kanarie. Ik moet wel zeggen dat mijn uitspraak misschien niet helemaal kloppend is.
4: Maar houdt u mij ten goede als ik de plan misla?
0: Ja, ik kan de plan best mislaan, want ik spreek niet heel goed Helmonds. Maar dat boekje, dat helpt me wel op weg. Laten we nog één leuk woordje doen. Eens even kijken, welk leuk woordje gaan we doen? Dit vind ik ook een leuk woord. Klutjesvingers. Ik herhaal, klutjesvingers. Dat zijn vingers die overal aanzitten. Van die kindervingers waarschijnlijk. Die alles even een keertje, overal aan willen zitten. Nou ja, dat zijn klutjesvingers. Oké, nou, bij deze. Ik hoop dat je goed hebt meegeschreven. Dan was dit het Helmonds lesje. En dan is daarmee officieel het weekend in Helmond begonnen.

Chris Stapleton, Justin Timberlake, Say Something in the Sound of Sanders. Waar het bijna 9 uur is geworden. Dat wil zeggen dat je zometeen tussen 9 en 10 nog een heel uur lang dit radioprogramma hoort. Hier bij Dit is Helmond. Vind ik leuk, vind ik gezellig. Om het nog gezelliger te maken. Mocht je nou nog een plaatje willen horen, laat het dan even weten. Dat heb ik nog helemaal niet gezegd, deze hele uitzending. Maar het is, het komende uur meer dan voldoende ruimte. Mocht je een verzoekje hebben, stuur even een mailtje. Naar het e-mailadres teunsenders@ditishelmond.nl. Dat is teunsenders@ditishelmond.nl. En Sanders, dat is Sanders, maar dan anders. Dus dat is met een E. En laat even weten wat je wil horen. En ook graag waarom. Dan kunnen we daar wat leuks mee doen zometeen. Ik hoop dat je erbij blijft. Zo dadelijk hier bij de radio. Zometeen eerst het NOS-journaal van 9 uur. Na muziek van Manfred Mann's Earth Band. Davies on the Road Again. En dan tot zo na 9 uur.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
5: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
4: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs. In de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
6: This is the sound of Senders.
0: Met Teun Senders.
7: Yes, en met REO Speedwagon.

0: This is a journey into sound.
1: Elke vrijdagavond van 8 tot 10.
2: This is the sound of Senders.
3: Yes. REO Speedwagon en Keep On Loving You in het tweede deel van dit radioprogramma. Leuk dat je erbij bent. Dit is Helmond Radio waar je naar luistert. En zoals gezegd, ik let graag op het Helmondse nieuws. Zeker nu ik weer terug ben van vakantie en het radioseizoen weer is begonnen, stort ik me vol op de Helmondse nieuwtjes. En dit was nog een nieuwtje dat mij was opgevallen. Het is een nieuwtje over Helmonder Bart, die binnenkort een nieuwe winkel opent in onze stad. En wel een hele unieke winkel. Naar eigen zeggen de enige Commodore 64 winkel ter wereld. En dat zou best eens kunnen kloppen. Ik weet niet of je hem nog kent, de Commodore 64. Een van de originele personal computers. Een van de originele PC's uit 1982. Ik weet het nog goed. Toen was ik min 22 en nu ben ik 22. Ik moet zeggen, ik heb de Commodore 64 nooit echt bewust meegemaakt. Ja, ik fiets wel eens langs het Home Computer Museum hier in Helmond. Dan zie ik er wel eens eentje staan. Maar voor de rest nog nooit meegewerkt. Wel een heel leuk nostalgisch idee dat dat weer terugkomt. En dat, het zou toch mooi zijn als zo'n winkeltje daar inderdaad weer een soort nieuwe hype mee op gang kan brengen. Ze verkopen trouwens niet alleen de Commodore 64, maar ook andere retro apparaten. Nou, wel super grappig. Ik vind dat nou een leuk nieuwtje. Ik vind het ook een leuke ontwikkeling. Toch een beetje oude meuk dat weer een beetje terugkomt. We kennen het ook van de LP's natuurlijk. Vinyl komt ook weer terug. De cassettebandjes hoor ik mensen ook over dat het terug zou komen. Dat zie ik nog niet gebeuren, maar het is wel grappig. Dat gaat ook voor retro kleding. Maar ik vraag me nu wel af, als zelfs de Commodore 64 terugkomt, what's next? Een winkel voor lei en griffels, typemachines, kroontjespennen, dekentjes voor rooksignalen, papyrus. What's next? Nou, ik vind het leuk. Ja, ik bedoel, ik zou al die winkeltjes wel eens bezoeken. Typemachines, leuk. Rooksignalen wil ik ook wel eens proberen. Nou, ik vind het alleen maar leuk. Dus mocht je je geroepen voelen om ook een winkeltje te beginnen, ik hou je niet tegen. Hey, het is vrijdagavond. Tijd voor verzoekjes.
4: Het is weer vrijdag. Het is weer weekend, dus we gaan weer lekker dansen. Vrijdag. Het is weer vrijdag.
3: Oh, en ik heb een verzoekje binnen. Nou, drie keer raden van wie.

Natuurlijk heeft mijn vader weer een appje gestuurd. Wil je dat ene plaatje voor me draaien? Natuurlijk wil ik dat plaatje voor je draaien. Een verzoekje van mijn vader. Roxy Music wilde die graag horen. Dit is Avalon bij Dit is Helmond Radio.

0: Eigenlijk zou ik deze al niet af hoeven kondigen. Eigenlijk weet je toch meteen wie dit is. Dat klassieke pingeltje in zijn muziek. Van, ik geloof... Oh, nee, dat is iemand anders. Dat is hij niet, toch? Nee, dat is iemand anders. Oh, ik zit iets heel raars te zeggen. Dat klopt niet wat ik zeg. Hoe dan ook, dit was Alex Warren. Je kent hem wel, toch, als je hem hoort. Zijn nieuwe Emerald Eyes. Dat was een verzoekje van Fleur. Komt van het nieuwe album van Alex Warren. Hoe heet dat album? Heet het album ook Emerald Eyes? Weet ik eigenlijk niet eens. Ik heb niet zo goed naar gekeken. Even kijken, hoe heet het nieuwe album van hem? Wild Child, zo heet hij. Wild Child. Supermooi album. Ik heb tot nu toe alleen maar dit nummer gehoord. Maar ik denk dat het een heel mooi album is. Hey, dat is wel grappig. Ik dacht net heel veel verzoekjes binnen te krijgen. Maar in het nummer van Ilse de Lange net, daar zat een soort pingeltje in. Daar zat een soort geluidje in. Wat heel erg lijkt op mijn meldingsgeluidje als ik een nieuw mailtje krijg. Dus ik dacht, oh, 10 verzoekjes daar. Maar dat viel mee.
1: Hij is niet stil te krijgen. We hebben echt alles geprobeerd. Ja.
0: Nog steeds niet stil te krijgen. Nog steeds goede muziek hier op je radio op vrijdagavond. Hey, zometeen in excess voor je. Eerst heb ik muziek voor je van Dua Lipa. Levitating in the Sound of Sanders. Ja, geniet ervan.
1: Dit is the Sound of Sanders.

0: let you know. In excess.
1: You're one of my kind.
0: Bij Dit is Helmond Radio en Need You Tonight. Need You Tonight. Dat was een hele rare uitspraak. Bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog Dua Lipa en Levitating. Weet je wat heel raar is? Ook een beetje onwennig. Ik ben helemaal vergeten om een paar LP's mee te nemen. Normaal gesproken is dat vaste prik hier op vrijdagavond in het radioprogramma. Een paar liedjes vanaf de platen spelen. Maar ja, nee, die platenspeler die staat mij hier heel stom aan te gapen. Want ik heb niks bij hem. Ik heb niks bij me voor hem. Voelt een beetje gek.
2: Well, well, well. How the turntable.

0: Dus na In Excess, Need You Tonight, kwam Money Don't Matter Tonight van Prince. Gevolgd door Tina Turner en It Takes Two. Hartstikke leuk. Het is wel allemaal oude meuk.
1: This is the sound of senders.
0: En nou is er deze week ook nieuwe muziek uitgekomen. En één van die plaatjes, één van de nieuwe plaatjes van deze week, daar wil ik je toch heel eventjes aan voorstellen. Ik

ik stuitte op dit liedje op Spotify. In de playlist met nieuwe muziek. En het liedje heet Carefree. Het is van een bandje genaamd Benji. En dan Benji met een A in plaats van een E. En ik luisterde dus naar dat liedje. Ik dacht, goh, dat klinkt leuk. Dat klinkt lekker vrolijk. Wat is dat nou voor bandje? Ik ben het eens op gaan zoeken. Het blijkt een Nederlands bandje te zijn. En die hebben een website. En nou ja, dat is heel handig. Bandjes die stellen zichzelf vaak gewoon netjes voor op zo'n website. En nou ja, dit bandje doet het net anders dan anderen. Er staat een tekst. Ik zal heel eventjes het bovenste stukje tekst voorlezen van hoe dit nieuwe bandje zich voorstelt. Benji is a fresh as fuck Netherlands-based foursome. Listening to their songs, you might envision them as the musical embodiment of dangling necklaces, loose-fit dungarees, 8-bit arcade and ironic thrift shop finds. Oké, dit bandje vergelijkt zichzelf met, nou ja, met kettingjes, kleding die een beetje los zit, arcade games en ook van die dingen die je vindt bij de kringloop. Daar vergelijkt het bandje zich mee. Nou, en op zich, als je zo naar die muziek luistert, nou ja, dan... Ik zou zeggen, ik snap hem op zich wel. Superleuk nieuw liedje van ze. Het heet Carefree. En het klinkt als volgt.

0: with you.
1: Wat zei ik ook alweer een uurtje geleden? Iets in de trant van ik draai nooit heel veel huidige hitjes. Mislukt. Je hoorde Ruben Hille. 20 Seconds bij Dit is Helmond Radio. Ja, ik vind het een leuk liedje. En ik vond ook dat hij dat heel leuk live deed. In het voorprogramma van Suzanne Freek een paar maanden geleden. Dus het blijft een beetje in mijn hoofd zitten. Dus ja, gewoon een leuk liedje.
2: Van nieuwe tot oude muziek.
3: Dit is Helmond.

0: Rhythm of the Night. De Barge op de vrijdagavond van Dit is Helmond Radio.
1: Hey, Teun.
0: Ja?
1: Wat ga je zoal nog draaien?
0: Oh, goede vraag. Nou ja, het is al bijna... Nee, het is al 9:45 geweest. Het is al 9:45 geweest. En dat wil zeggen dat dit programma dan maar een klein kwartiertje duurt. Dus er passen niet heel veel plaatjes in. Ja, ik zat te denken aan iets van Wolf zometeen nog. Misschien Lenny Kravitz kan ook nog. En ik dacht, ik heb al even geen ABBA meer gedraaid.

0: This is the sound of Senders.
1: Van de mensen, voor de mensen, wij vertellen het verhaal.
2: We zijn wel de meest Helmondse radiozender ter wereld.
3: Hoe zou dat toch komen?
2: Zou je denken?
3: Hoe zou dat toch komen? The opposite of

0: Wolf, All Things Under the Sun. Bij Dit is Helmond Radio. Op de vrijdagavond zo vlak voor een uurtje of 10. Oh, een wijs man zou zeggen.
1: Jemig, weer 2 uur voorbij.
0: Het gaat toch snel? 2 uurtjes radio. Maar ik heb ook goed nieuws. Daar past het muziekje niet bij, maar... het goede nieuws is... volgende week zijn we er gewoon weer. Gewoon weer een editie van de Sound of Sanders. Volgende week, tussen 8 en 10 op vrijdagavond. Ik nodig je bij deze alvast uit. Ben erbij. Stuur ook alvast een verzoekje in. teunsenders@ditishelmond.nl. En dan zet hem gewoon netjes op de lijst. Ik ga bijna heel zwaar praten van dit muziekje. Maar dat is nergens voor nodig, want het is gewoon weekend. Ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Fijne week. En tot volgende week.
2: Het is tijd geworden om afscheid te nemen.
0: Ja, maar voor heel eventjes dan. Voor heel eventjes. Maar ik kan er alweer aan wennen om hier weer elke week te zitten zo. Na de vakantie, weer lekker plaatjes draaien. Mooi. We sluiten hem af vandaag met Lenny Kravitz en Let Love Rule. Tot volgende week.
3: Luisteraars, dank voor het luisteren.
4: Thank you for listening to this episode of The Sound of Sanders.
5: Het gaat u goed, en hoe dan ook.
6: If you put your mind to it, you can accomplish anything.

0: Immer, weer twee uur voorbij.
1: Hartelijke groeten aan iedereen.
2: Weet wat er speelt in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Dit is Weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
4: 10 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommigen van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
6: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
5: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
2: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.